0: Herengracht?
1: Herengracht.
2: Herengracht.
1: Herengracht.
0: Herengracht.
3: Maar dit aangeven is dus niet zo gevaarlijk. Dat is niet. En dus. Maar.

van de Delta Row, Sierra Echo Hotel, 20 SEH, Roy, in Zwaagwesteinde. Kun jij mij ontvangen? Hier, wat je erachter over?

0: gaan verkopen. Ja, hij ziet er echt uit als de Panosis. Nee, ja, flink. Het is niet zo.
1: Nee,
0: dat is een ex. Ja, je
1: hebt het. Hij gaat het op.
2: Zeedijk.